efie ekunu eyiri ema obia onti serin yesu soa yetie dani dan nyina na enensu yetie ya meye nyina ho akwa ba srebi sese abusuafo enwo te sen adofo enwo te sen ema ekunu eyiri adwumam